0: Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.
1: Fingeren toelie.
2: Zoeken uit.
3: Ging zoveel misdaden.
4: Hey, Fonzo.